dat ek die appel van uw oog is. Help my om in uw bescherming te leef. Uw liefde raak te sien in alles wat oor my pad kom. En uw genade uit te dra na ander. Bewaar my hart. Lei my voetstappen. En laat my leven een lied wees tot uw eer. Amen.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Heer, u het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hartseer in loflede verander. Elke mislukking, elke val. U het my herinner aan u genade, my altyd opgetel.

2 Petrus 3 vers 8 en 9. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige het vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekeer.

Here, ek kom vandag na u toe en vra vergifnis waar ek seer gemaak het. Help my om vrede te kies, om liefde te leef en om in harmonie met die Gees te wandel.

sê, kyk na my, nie wat ek was nie, nie wat ek vrees, maar wie ek is in u teenwoordigheid, Jesus leef. Nie wat ek was nie, maar wie ek is in u liefde.